kobuninga tatweri pe. Iri kwalu kia joy te kobuninga tatweri pe. Iri kwalu kia joy te kobuninga tatweri pe. Oh, chingori atweri pe.